En dat was Scan 7. En Scan 7 is een nogal geheimzinnig collectief uit Detroit. Er zitten wel een aantal mensen in en dan gaan ze er weer uit. En dan gaan ze er weer in en dan gaan ze er weer uit. Ik zie nu dat ik de volgende met een verkeerde letter heb getypt. Is niet goed, ga ik even aanpassen zo. In ieder geval, dit was Scan 7 met Black Highway. En dat werd gemixt door de aloude veteraan, techno-veteraan Blake Baxter. Het komt te staan op het nieuwe album Dark Territory. En dat gaat ook pas 29 november verschijnen. En het gaat gebeuren op het label Trésor. En dat geweldige label Trésor, wat ook al heel erg lang bestaat... heeft ook gemeend, en dat is goed nieuws, om oud werk van Drexia opnieuw uit te brengen. Drexia, oftewel James Stinson, die al helaas lang niet meer onder ons is. En Gerald Donald. Gerald Donald ging natuurlijk verder als Doppler Effect, ARPANET en 185 andere incarnaties. Maar in ieder geval, Drexia was het eerste elektroproject van dit duo. Neptune's Lair wordt opnieuw uitgebracht. Origineel uit 1999. Hier is de heerlijke track Running Out of Space, Drexia.

Red box.

The most.

Metamatics met een vleugje Plaid, een vleugje Boards of Canada. Maar het is Lee Norris die ook onder heel veel andere namen muziek maakt. Nu als Metamatics van zijn nieuwste album Celestial Disney Beats. In eigen beheer uitgegeven, je hoorde The Pod in de Landau Mix. Dat is een album met meerdere mixen op datzelfde album. Metamatics hier bij X-Rated op de Concertzender. Nou, heerlijk concertweekje gehad. En afgelopen donderdag was ik bij Front 242 in Paradiso, Amsterdam. En ik was zeer blij verrast dat de band de intro tape een bepaalde track draaide. Alleen, ik kon er niet opkomen. Daar sta je dan. Dan ga je shazammen. Die zegt niks. Bestaat niet. Nou, ik was behoorlijk gefrustreerd dat ik er niet op kon komen. Het is een track die ik zo verschrikkelijk veel gedraaid heb. Die ik zo goed vind en dan een totale blackout hebben. In ieder geval, ik was blij dat Front 242 ermee begon in ieder geval. En na wat hulplijnen ben ik er toch gelukkig achter gekomen dat het Konrad Schnitzler was met Ballet Statiek. En ik denk ook dat de mensen van Front 242 wellicht wel schatplichtig zijn aan deze track. Of aan iemand als Konrad Schnitzler. In ieder geval sowieso al. Deze track stamt al namelijk uit 1978. En omdat ik zo ongelooflijk dom was dat ik er niet op kon komen, ligt die nu op de draaitafel. Konrad Schnitzler met het geweldige Ballet Statiek van Kon.

En dat was Tom Laan. En Tom Laan, dat klinkt een beetje Nederlands. En dat kan zomaar helemaal kloppen. Want Tom Laan is gewoon Tom Laan. Zijn nieuwe album gaat Poging 2 heten. Daar ben ik op zoek geweest en ik heb Poging 1 niet kunnen vinden. Maar goed, dat is, heeft hij misschien helemaal zelf allemaal maar verborgen. Omdat Poging 1 mislukte. Of ik heb het niet goed gezocht, dat kan ook nog. Poging 2 gaat 25 oktober verschijnen. Dat is aanstaande vrijdag op het label Wandering Astray. Tom Laan hoorde u met E. X-Rated, nu met GB Edge. En dat is de Italiaan Mario Pelosi. Daarna hoort u nog een track van het album van Modus. En dat zijn 5 Italianen. Dus 6 Italianen op rij tot aan 10 uur. Hier nu eerst GB Edge van het album Floating in Space. En dat is dit jaar verschenen op het geweldige Data Bloom Records. Hier is GB Edge met Constellations.

0: Ja, dit doet pijn. Heilige schennis. De track afbreken. Hij duurt nog 13 minuten. Een totale tijd van meer dan 21 minuten. Hoorde u Modus. En Modus met de track NGC 742. Het staat op het album Domus van Modus. En dat zijn inderdaad de heren uit Italië. Giulio Aldinucci, Emanuele Ferrante, Luigi Ferrara, Maurizio Martinucci, oftewel Tez en Fabio Orsi. Zij vijven vormen Modus. En wat een album dit. Dit wordt direct de eindlijst, dat is zeker.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated op deze zondagavond nog tot 11 uur en daarna X-ray. Terug naar 1981, toen brachten de Ghostwriters het album Objects in Mirrors Are Closer Than They Appear uit. En dat verscheen op Red Music. Het duo Jeff Kane en Charles Cohen vormden de Ghostwriters. Helaas nooit verder gekomen dan 2 albums en 1 overigens ook briljante single. Nou, gelukkig hebben we het label Dark Entries, wat in ieder geval deze LP ook weer opnieuw heeft uitgebracht. Hier zijn de Ghostwriters met Fix It in the Mix.

Wat een heerlijke indringende schoonheid van Treha Sektori. De hoogste tijd om weer eens de revue te laten passeren hier in X-Rated. Treha Sektori met de track Altera Eti Endesia. En dat staat op het album Endesia. En dat verscheen in 2012 alweer. 12 jaar geleden. Wauw. Treha Sektori hier bij X-Rated op de Concertzender. Poeh, even van bijkomen. Maar gelukkig hebben we Kost. Het nieuwe album van Kost is onlangs verschenen op Cold Spring Records. Het album heet Many Things Afflict Us, Few Things Console Us. En u hoort van Kost nu de track Death Threat. En dat in de Berenices remix. Hier is Kost.

erg fijn nieuw album van Seafield. Soul Hurts heet het, uitgebracht via Warp Records. Ever No Way hoorde u van dat voornoemde Seafield album hier bij X-Rated. En ik zei het aan het begin van de show al, we hebben twee goede vrienden hier in de studio. Eén daarvan is Lex Post en die heeft de volgende meegenomen en die ligt nu op de draaitafel. Het is een bijzondere track van een bijzonder album van een bijzondere muziekmaker, James Ferraro. Ik heb er zelf, had ik er nog niet van gehoord en het blijkt dat hij onder ontiegelijk veel namen muziek heeft gemaakt. En dit is ook een track die, het is ik vind moeilijk om er een vinger op te leggen, vind ik. Het is vervreemdend en het is klassiek, doet het aan. En het is in ieder geval een track die helemaal onder je huid gaat zitten. James Ferraro, het komt van het album Requiem for Recycled Earth, wat hij in eigen beheer in 2019 heeft uitgegeven. Dit wordt Malign Blossom van James Ferraro. Dank voor het aanvragen, Lex Post.

Dankzij de noeste arbeid van vroegere Concertcenter medewerker Hessel Veldman. En ook nog vanwege het feit dat Willem de Ridder ons helaas ook niet meer onder ons is. Samen maakten zij het archief van Enno Veldhuis openbaar. Enno Veldhuis is was een muzikant, want sinds 2009 ook al niet meer onder ons. Enno Veldhuis maakte de meest schitterende miniatuurtjes. Allerlei kleine, mooie tracks die allemaal verzameld zijn. Het nieuwste album wat verscheen is Music from the Other Side of the Fence. En dat verscheen via Stroom Records. Dit was de track Highlands, 1985-1990. Dat is de periode waarin deze track is opgenomen. Prachtig werk van Enno Veldhuis. Nieuw, want nooit eerder verschenen. En oud vanwege het feit dat het dus tussen 85 en 90 is gemaakt. Prachtig. En daarover gesproken, er is veel te horen rondom de opkomst van de cassettecultuur. En de Concertcenter heeft een speciaal programma en een speciale reeks in het programma Relight. Zo is er donderdag 14 mei aanstaande weer een nieuwe aflevering te horen hier op de Concertcenter om 11 uur 's avonds. De opkomst van de cassettecultuur en daarin is Frans de Waard te gast. Enno Veldhuis hoorde u hier bij X-Rated. Met nu fonkelnieuw werk, want nog te verschijnen van Robert Henke. Voor het eerst sinds 22 jaar geleden is er een vervolg op Signal to Noise. En dat is gewoon Signal to Noise volume 2. En dat verscheen via Imbalance Computer Music. Of althans, dat gaat verschijnen via Imbalance Computer Music. Schitterend werk van Robert Henke. Hij gaat gewoon verder waar hij is gebleven uit 2004. Signal to Noise, volume 2. Hier is Robert Henke.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna X-rated tot middernacht. En daarin aandacht voor het synth- en sequencerwerk van Arcane. Maar daarover straks meer. Eerst terug naar 1981, duo Chrome, Helios Creed. En Chrome maakte furoren in die tijd en maakte schitterende albums. En deze single die verscheen dus in 1981 via het Engelse label Don't Fall Off the Mountain. Dit is van de 12-inch In Worlds, de track Danger Zone. Hier is Chrome.

Wat een heerlijke drone. Dat gaat nog wel even zo door. Dit was Penumbra van het album Anorex. En Penumbra is Mark Warren. En hij zat ooit in Sovjet-France. Dit verscheen in 1999 via Universal Egg. Een label wat normaal eigenlijk helemaal niet in dit soort experimentele elektronica zit. Maar geweldig is het wel. Penumbra. En u hoorde de track Stepping Into The Night hier bij X-Rated op de Concertzender. Morgen is het 4 mei en behalve dat we gaan herdenken en de dag erop onze bevrijding gaan vieren, is het ook de sterfdag van Albin Julius van Dear Bloodharsh. Inmiddels alweer 4 jaar geleden. Daarom een track van Dear Bloodharsh in X-Rated nu. En alle tracks van Dear Bloodharsh in die tijd waren ongetiteld, dus vandaar Untitled van het album Der Sieg des Lichtes ist des Lebens. Hier is Dear Bloodharsh.

Zometeen is er het derde uur en dat is X-Ray. En dat is Synths and Sequencers aan de macht met Paul Lawler. Nou, wacht even hoor. Lawler. Jongen. Wat een mooie, ja, het is helemaal geen moeilijke naam en toch is het lastig uit te spreken. Het is Arcane uit Engeland. U hoort tracks van de albums Gathered Darkness uit 1999, Future Wreck uit 2000 en 33 1/3 RPM, oftewel Rotations Per Minute uit 2004. Zometeen Arcane in X-Ray. IJsweder en andere ellende dienen er is er volgende week weer een nieuwe X-Rated hier op de zondagavond. En hier natuurlijk op de concertzender. Nogmaals, dank voor het luisteren. En wat mij betreft tot volgende week. En blijf nog even bij de concertzender, want behalve X-Ray is er nog veel meer te beleven. Voor nu, heb een mooie week. En tot volgende week. Dag!

15 augustus was het alweer. Toen waren hier 15 augustus, jongstleden dus, 2021. Toen waren hier drie vrienden van mij in de studio. En ze hebben alle drie toen een plaat meegenomen die ze zelf geweldig vonden. Waarvan ze vonden dat die in X-Rated behoorde. Wel nu, één daarvan, daar was ik erg enthousiast. Nou, ik was enthousiast over alle drie. Maar één daarvan was ik ook zeer enthousiast. En toen zei degene die die plaat draaide, namelijk een goede vriend van mij, Sietz Tjarda, aan het einde van de uitzending van alsjeblieft, hier heb je hem. En toen kreeg ik hem cadeau. En dat betekent dat hij ongetwijfeld nu nog een keer gedraaid moest worden. Hij is weliswaar al 2018, maar bij mij hoort hij bij de een van de beste singles van 2021, omdat ik hem toen pas leerde kennen dankzij Sietz. Het was Aoud met SEMK2, een 12 inch die dus in 2018 verscheen. Wel nu, allereerst, of ja, eigenlijk niet allertweetst, nu dan toch gelukkig nieuwjaar, mensen. Maak er een heel mooi jaar van, de allerbeste wensen. En laten we in ieder geval hopen dat het een goed muzikaal jaar wordt. En als het een net zo goed jaar muzikaal wordt als 2021, dan zit het wel goed. Voor de rest moeten we 2022 maar afwachten wat het ons nog gaat brengen. Laten we gewoon hopen dat de corona-ellende in ieder geval dit jaar tot langzaamaan, ja, tot het verleden gaat horen. Dat zal wel niet, maar goed, laten we in ieder geval er het mooiste jaar van maken. Fijn dat u er allemaal bij bent. Dit is een nieuwe episode van X-Rated. De eerste van een overzicht van de beste albums volgens X-Rated. Volgende week het tweede gedeelte. Dan hoort u de nummers 12 tot en met 1. Vanavond de nummers 25 tot en met 13. En daar zit heel veel moois bij. Want wat is er veel moois uitgebracht? Gaat u lekker onderuit zitten, vult u zelf een goede kelk en geniet van alle mooie albums die verschenen zijn in 2021. Waaronder die van het Franse echtpaar de Liminagnas. Die zijn de samenwerking aangegaan met Laurent Garnier, wat resulteerde in het album De Pellicula. En daarvan hoort er nu Que Calor, nummer 25 in het Best of 2021. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

0: Max.
1: Rated.
2: Action.

aangevraagd werd van David Holmes. Maar ik vond deze ook in de kast en was inderdaad een beetje vergeten hoe die ook alweer klonk. Schandalig natuurlijk. Maar goed, we weten het weer. Hij klinkt goed. En wat ook hopelijk goed klinkt is de komende X-Rated tot 11 uur strakjes vanavond. En daarna meer moois in X-Ray tot middernacht. Veel nieuw werk natuurlijk tot aan 10 uur. En daarna gaan we wat meer de diepte in. Nieuw werk, helemaal nieuw, net verschenen, is van Ben Klok en Fadi Mohem. En Kobe Say doet ook nog een keer mee op de track Ultimately. En dat is nog een keer een remix van Amotic. Het staat op de 12-inch Layer 1 remixes. En dat is het label ook, Layer, inderdaad. Hier is Ben Klok met Fadi Mohem. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Ja, wat een heerlijke beuk uit Frankrijk. De beuk is Costello. En dan heb ik het niet over Elvis Costello. Nee, gewoon Costello. En het komt inderdaad uit Frankrijk. Net als het label Lumière Noire. En net als de remixer, dat is Bellaria. Ook uit Frankrijk. U hoorde Costello met Madbot. Madbot. En dat in de Bellaria remix. Het staat op de Madbot EP. Onlangs verschenen. En wat ook onlangs is verschenen, is het nieuwe remixalbum van Daniel Brandt. En hem kennen we van het trio Brandt, Brouwer, Freak. En Brandt, Brouwer, Freak, zijn niet heel productief meer. Maar Daniel Brandt doet het dus in zijn eentje, net als Paul Freak. Want die is tegenwoordig lid van Tangerine Dream. En het grappige is, de track Nothing to Undo, die u zo meteen gaat horen, is geremixed door Tangerine Dream. Of ze noemen het de Tangerine Dream Rework. Het staat op de Daniel Brandt LP Without Us Reworks Remixes, verschenen via het prachtige label Erased Tapes. Daniel Brandt en de Tangerine Dream Rework van de track Nothing to Undo.

heel fraai Sinti-werk na elkaar van Daniel Brandt in de Tangerine Dream Reworked. En nu hoorde u Field Lines Cartographer. En dat album wat verscheen via Din Records, het label van Ian Body. U hoorde The Light of a Billion Stars. En het staat op het album Resplendent in the Light of the Universe. X-Rated op de Concertcenter, waar we lekker Sinti bezig zijn. En we blijven nog even lekker Sinti. Het nieuwe album van Colleen komt eraan. Nou ja, komt eraan. Dat kunt u eigenlijk wel met een korreltje zout nemen. Hij staat namelijk pas voor 20 maart 2026. Maar we zijn nu al nerveus, want de eerste track, dat is sowieso een track die wat mij betreft direct de eindlijst in kan. Dus als het rest van het album ook zo is, dan wordt Libres Antes del Final opgenomen in de eindlijst van 26. Maar zover is het nog niet. We doen het met Antidoto, een track die van Colleen is vrijgegeven.

Over Synthetracks gesproken. Dan kunnen we het ook wel hebben over Warrington Runcorn New Town Development Plan. Heel blij dat ik die op de laatste Roadburn editie heb mogen zien. U hoorde een track van het album Appendix One, wat een verzamelaar is en met drie verschillende singles op verzameld op één album. En dat verscheen via Castles in Space. U hoorde All Mod Cons van Warrington Runcorn en Newtown Development Plan. Zo. Dan kun je beter een naam hebben als Science. En dat is Johan Wetering. En Science heeft in het verleden vrij veel fraaie mixen gemaakt voor X-Ray en ook voor Space Exposure trouwens. Science weet zich nu vergezeld van een bonte reeks artiesten verzameld op het album Nostalgic Bandwidth Anomalies via No Beats Allowed. En dan Allowed als in A-L-O-U-D. Remnants is zijn track. Hier is Johan Wetering als Science.

0: Erg fraai hoor, het nieuwste album van Paul Yebanassam. Wederom verschenen via Subtext Records. U hoorde een track van Mater, namelijk To Hear You. Aan het einde van dit uur van X-Rated voor u, Paul Yebanassam.
1: X-Rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur, gevolgd door X-Ray tot 12. En helaas hebben we deze week weer afscheid moeten nemen van een muzikant die zich zeker heeft verdiend. Uit Nieuw-Zeeland, de drummer van Belter Space. We hebben het over Brent McLaughlin. Belter Space maakte een flink aantal albums op het eveneens Nieuw-Zeelandse Flying Nun Records. En het vinyl kwam dan vaak uit via Matador. Wij kozen een track van het album Robot World. Hier is ter nagedachtenis van Brent McLaughlin de track Or van Belter Space.

hoorde Winter Silence met de heerlijk lange track Desert Flagpole. En dat is Transmission Fields Part 2. Het staat op het album Transmissions Fields en dat verscheen in 2004. Winter Silence is eigenlijk het project van Matthias Grassoff. En Matthias Grassoff is helaas dit jaar overleden en daarom nogmaals extra aandacht voor Matthias Grassoff. En dit keer als Winter Silence. Nu we het toch over Winter Silence hebben, dan kunnen we het net zo goed hebben over Winter Solstice. Dat gaat namelijk eraan komen. Jawel, de 7e editie. Die is aanstaande zaterdag om 11 uur 's avonds. Is de aanvang en het einde is 7 uur de volgende dag, 7 uur 's ochtends. U hoort achtereenvolgens de heerlijke bijdragers van Roel Jansen, Harold Roeland, Bob Ruusje ondergetekende en Peter van Koten. Aanstaande zaterdag, dus de 20e december, om u de hele nacht door te helpen. Winter Silence, Winter Solstice. Dan weet u het vast. Nou, dat is noteren, toch? En wakker blijven, want 's avonds is er de kersteditie. Maar daarover straks meteen meer. Eerst gaan we nog even naar MPC featuring Lamia Fox en Deutsch Nepal van het album MPC's Dystopian Party Collection. En de track, dat is Amanda Lear. Tenminste, zo heet hij. Ze doet niet mee. Maar kent u haar nog? Van Follow Me. En ze is bovendien aan het stoeien geweest met illustere figuren als Salvador Dali en David Bowie. MPC featuring Lamia Fox en Deutsch Nepal. Amanda Lear.

Ja, de twee kanten van Martin Sturzer. Zijn donkere kant is Velios. En zijn wat meer Sinti-kant is gewoon zijn eigen naam, Martin Sturzer. Dit was Velios, de wat donkere kant van Martin. En het album Astral Unity, wat nog eens vind ik nog steeds een van de beste albums van Velios is. Uit 2010 alweer. En dat verscheen via Malignant. U hoorde Cold Unity van Velios hier bij X-Rated op de Concertzender. En daarvoor dus MPC, Lamia Fox en Deutsch Nepal in met Amanda Lear. En nu zijn we aanbeland bij de allerlaatste uitgave van het Winter Light label van 2025. En ik heb een berichtje gekregen van de label-eigenaar Mark O'Shea dat ze hele mooie plannen voor 2026 hebben. Dus daar gaan we volop in mee graag. Want tot op heden brengen ze de meest schitterende dingen uit. Stefan Vos is degene die het laatste album van 2025 bracht onder de naam Argir Planitia. En de track die je hoort zometeen is Coma Te Eat. En dat is een vulkanisch gesteente. Het staat op Ediacara, het nieuwste Winter Light album. Dus hier bij X-Rated op de Concertzender. En nu ruimbaan voor Argir Planitia. Hoop ik. Ja, daar zijn ze. Daar is die.

0: En u vindt dat op het album Paraskenia, wat in 1994 verscheen via Discordia Musica Maxima Magnetica. Ordo Equitum Solis, de hekkensluiter van deze X-rated. En hiervoor dus fonkelnieuw werk van Argir Planitia van het album Ediacara van het nieuwste Winterlight release. En helaas is dit inderdaad het einde van deze X-rated op deze zondagavond. Maar er volgt nog veel meer. Namelijk zometeen een X-ray. En die is gevuld met klanken. Allereerst van Nadja en Traum. Een samenwerkingsverband tussen Nadja en Traum. Dominium Fissurgis hoort u de delen 1, 2 en 3. En dat verscheen in 2010. Nadja en Traum. En de resterende tijd die is voor Traum zonder Nadja. Een track van Aquasme en dat verscheen in 2015. Dus prachtig werk van Nadja en Traum. Zometeen in X-ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. En volgende week is er een nieuwe X-Rated. En jawel, dat is de traditionele, iets wat zwaarder aangezette episode van X-Rated. Met rond de kerst. Jawel. Maar voordat het zover is, hebben we ook nog een Winter Solstice nacht. Vanaf 11 uur 's avonds op zaterdag de 20e is er dus een nieuwe Winter Solstice te beluisteren. En dat is alweer de 7e editie. Achtereenvolgens hoort u de bijdragers van Roel Jansen, Harold Roeland, Bob Ruusje en Peter van Koten. Tussen 11 uur 's avonds en 7 uur de volgende ochtend. En als 's avonds, dan zitten we hier weer allemaal. Jawel, dan zijn we er gewoon met Roel en Harold. En zit ik er met een X-rated kerstspecial. De overigens de twee X-rateds daarna, dus de laatste van dit jaar en de volgende van de eerste van volgend jaar, dat is de jaaruitzendingen, de jaaroverzichten, de beste albums volgens X-rateds over 2025. Zover een spoorboekje wat mij betreft tot aanstaande zaterdag met Winter Solstice of zondag in X-rateds kerst. Maak er een mooie week van, dag.
1: X-rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-rated.

0: Max.
1: Rated. X-rated.

Soms verbaas je jezelf. Ik zocht op deze track of ik deze alles gedraaid heb aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En het antwoord was verbazingwekkend nee. Plastic Man met Marbles. Waarom nooit eerder mee geopend? Ik heb geen idee, maar dat verandert dus vanavond. Plastic Man van het album Muziek. En dat verscheen in 1994 op Nova Mute. Het schitterende Marbles. Aan het begin inderdaad van een nieuwe X-Rated nog tot 11 uur. En daarna X-Ray tot middernacht. Met spetterende synths en sequencers van Radio Massacre International. Maar daarover straks meer. Eerst is Fonkel een nieuw werk. En dat was wat mij betreft een beetje een verrassing. Een nieuwe single van Terrence Dixon. En hij timmert al 30 jaar aan het firmament met prachtige platen. Uit Detroit komt hij. En Terrence Dixon maakt wat mij betreft nu zijn allerbeste single ooit. Jawel, het kan

Ja, vrij nieuw werk van Worried About Satan. En ook dat gaat voorlopig nog niet uitkomen. Dat gaat pas gebeuren. Opeens even zien waar staat dit 21 maart, jongen. Dat gaat nog even wat duren, hoor. Dat gaat nog heel eventjes duren. En dan komt hij wel op cassette en zowel als op cd uit. Worried About Satan, u hoorde A Looming Spectre. En dat komt te staan dus op het nieuwe album. No Knock, No Doorbell. En hier bij X-Rated zijn we aanbeland bij zo'n prachtig klein nootje wat verschenen is op Dead Mind Records. Een split cd tussen N.O. Veldhuis en Paul Riedel. N.O. Veldhuis die maakte in de jaren 80 prachtige miniatuurtjes op de simpele synthesizers. En Paul Riedel, die is van nu. Hij is de toetsenist en gitarist van Blood Incantation. Van Paul Riedel hoort u nu de track Strange Winter.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur. En daarna nog meer moois in X-ray. En we gaan terug naar 1981 en toch ook weer het heden. Namelijk een heruitgave van het album Desire van het gezelschap Tuxedo Moon. Die maakte hun tweede album Desire in 81 inderdaad. En dat verscheen via Ralph Records. Voor Nederland was dat Cramped Discs. En dat label gaat het weer heeft het weer opnieuw uitgebracht in een nieuwe editie met tracks die nooit eerder verschenen zijn. Maar wij draaien er eentje van het origineel. Namelijk Incubus Blue Suits. Hier is Tuxedo Moon.

Ja, zo was ik gisteren op een platenbeurs die gehouden werd in de Jacobikerk in Utrecht. En die kerk die ken ik natuurlijk redelijk goed. Niet vanwege het feit dat ik daar iedere zondag zit, maar vanwege het Le Guess Who Festival. Sowieso een prachtige locatie en helemaal voor een platenbeurs heb ik nu ontdekt. En het leuke aan een platenbeurs is, ik ga er alleen maar heen om dingen te ontdekken die ik totaal niet ken. En zo kwam ik op een LP van een duo, een Frans duo, bestaande uit Julien Lovet en Eric Durlet. En zij vormen het duo 2:13 PM. Oftewel 13 minuten over 2 'smiddags. Een iets wat vreemde naam voor een muziekduo. Maar dit album, dat mag er zijn. U hoorde de track Gabriel, wat afkomstig is van het album Matt Cormano. En dat is de originele soundtrack, de original soundtrack van de gelijknamige film. 2:13 PM met Gabriel. Is in 2017 verschenen op Specific Recordings. Erg blij met de aanschaf van deze op zo'n platenbeurs. Heerlijk. De ander die komt misschien ook nog wel eens aan bod. Want ik heb 2 mooie platen gevonden. X-Rated op de concertzender, waar we even terug in de tijd gaan naar 2020 voor Undirheimer. Dit is Utgarter. U vindt het op het album Helljarunar. Hier is Undirheimer.

Zo, wat een heerlijke duisternis op een rij. En dat voegde zich goed bij Undir Heimar. U hoorde New Risen Throne featuring VRNA en Black Lava. En het staat op het album The Journey to Reach the Fathers. En dat is net als Undir Heimar verschenen op Cyclic Law Records. The Journey to Reach the Fathers, het nieuwste album dus van New Risen Throne. En vorige week draaide ik, zoals ik al zei, een schandalig kort stukje van het nieuwste album van Tolst. En dat is verschenen op Winter Light Records. Vandaar nu nog een track, Fold. Hier is Tolst van het nieuwste Winter Light album, Soon into the Infinite Sky.

Ik zag van vriend Rob op Facebook voorbij komen. Een van de beste platen ooit gemaakt. Nou, dat kan volgens mij best wel kloppen. Want deze staat in mijn Desert Island Collection nog steeds in de top 10. Ik heb het over het album Deceit van This Heat. En u hoorde A New Kind of Water. En dat is wederom aandacht voor Charles Hayward. Ik hoop niet dat hij nou ineens volgende week het loodje legt. Want twee keer Charles Hayward in de uitzending. Dat is louter toeval, want ik zag ook dat het verzamelde werk van This Heat in de box Out of Cold Storage, een prachtige box met 6 cd's waarin het hele werk van het hele oeuvre van This Heat verzameld is, weer opnieuw uitgebracht gaat worden. Dit was van het originele album Deceit uit 1981, verschenen op Rough Trade. En inderdaad, wat een album. En wat een track. Helaas is dit wel het einde van deze X-Rated, maar er is nog veel meer. Er is zometeen lekker synth- en sequencerwerk van Radio Massacre International in de X-Ray tot middernacht te beluisteren hier bij de Concertzender. U hoort allereerst twee tracks van het album Organ Harvest en dat verscheen in 1997. Daarna een track van het album City 21 en dat stamt uit 2006. En uit 2024, het is eigenlijk nog steeds een van de nieuwste albums van Radio Massacre International, Dialectic Furnace, moet ik zeggen. Dat zometeen in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze donkere en nog steeds best koude zondagavond. IJs en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. En dan kom ik koud van het Grauwzone Festival terug. Dan ben ik in ieder geval vrijdag en zaterdag te vinden. Dus wie weet zijn er nog andere luisteraars die ook op het Grauwzone Festival te vinden zijn. Dan lijkt het me leuk als we elkaar treffen. We gaan het zien. Heb een hele mooie week. Wat mij betreft ben ik er gewoon volgende week weer. IJs en wederdienende. Dank nogmaals voor het luisteren en dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet altijd goed. Blijf hier bij de Concertzender, want er is nog veel meer te beleven. Zometeen te beginnen bij X-Ray. Voor nu, dag.

Max.

origineel is al zo geweldig. En dan komt er nog een geweldige remix van David Holmes achteraan. Dat gebeurde in 1993. The Sabres of Paradise. Smoke Belch 2. The Sabres of Paradise, oftewel de heren Weatherall. En Jags en Burns, jawel. De David Holmes remix. En dat waren dus de Sabres of Paradise hier bij X-Rated. Op de concertzender waarmee u nu verbonden bent. 2,5 jaar zeil ik overal prachtig doorheen. Van corona is totaal geen sprake en nog geen snotneus. Maar vorige week was het toch uiteindelijk raak. Nou, gelukkig niet heel erg raak. Milde klachten, maar ja, je blijft toch thuis. En ik heb me 2 dagen een beetje beroerd gevoeld. Nu is het nog steeds een beetje verkouden. Alleen heb ik mijn smaak en mijn reuk voor een gedeelte verloren. En dat is toch wel vervelend. Ik hoop dat dat heel snel weer rechtgezet gaat worden. De muzikale smaak, die is echter niet aangetast. Dus laat u vooral besmetten de komende 3 uur tot 12 uur, want vanaf 11 uur is het tijd voor X-Ray. En tot 11 uur is het tijd voor een nieuwe episode van X-Rated. Ik hoop dat u vorige week genoten heeft van een noot X-Rated met de KLF en met Current 93. Nu gaan we weer terug naar X-Rated zoals het eigenlijk hoort. Met Economist uit Griekenland. Dit is Agos. Het komt van de verzamelaar X2. Dit is Economist. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Zo, dat was ineens een hele snelle afloop. Die had ik niet in de gaten gehad. Ahmed Sisman en VNNN. En dit duo maakte deze heerlijke track Inorganic Transformation. Het staat op een verzamelaar waar ik al eerder een aantal tracks van gedraaid heb. Namelijk de Stone Techno Series 2022. Met als ondertitel Trick Linic. Nieuw verschenen op het label The Third Room. Ahmed Sisman en VNNN. Wel nu, we gaan eens naar een paar oude helden. Of eigenlijk één oude held. Straks komen er nog meer oude helden. Maar nu de oude held Steven Melander. Dat is een van de oprichters van Cabaret Voltaire. En hij heeft een ontzettend fijn nieuw album op de markt gebracht. Namelijk Tick, Tick, Tick. En daarvan hoort er nu Shock to the Body. Dit is de nieuwste van Steven Melander.

0: Ja, van dit soort remixen moet je het hebben. De John Hopkins remix van het geweldige werk van Orbital met de track Halcyon and On. Het staat op de nieuwe Orbital 30-something. Daar staan een aantal nieuwe tracks op en een heleboel fantastische remixes. Nou, niet allemaal, maar de meeste die zijn toch zeer de moeite waard. Orbital, Halcyon en On hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we het even gaan hebben over de heer Richard Zijlstra. Richard Zijlstra, die ken ik al vanaf het eerste moment dat ik de hoofdstedelijke platenzaak Boeddhisk binnenstapte. Dat gebeurde in 1976, dames en heren, jongens en meisjes. Jazeker, zo lang geleden. En toen was ik klant en ik werd al snel in deze winkel zeer adequaat geholpen door Richard Zijlstra. Richard die heeft mij allerlei heerlijke piepknor en Sinti Space platen in de maag gesplitst. Allemaal fantastisch werk en ik ben echt schatplichtig aan deze meneer. Later ging Richard radioprogramma's maken en dat deed hij ook op formidabele wijze. Denk aan radioprogramma's bij de VPRO als Radionoom en Spleen. En al die tijd heeft hij ook muziek gemaakt onder zijn eigen naam Genetic Factor. Denk daarbij aan de Radionoom LP waar een track van hem op staat bijvoorbeeld. Maar hij heeft onnoemelijk veel tracks opgenomen. En dat wordt nu eindelijk echt uitgebracht. Althans, een selectie natuurlijk daarvan. Op het album In Deadly Wet Dreams. Afgelopen donderdag was de presentatie van dit album in de platenzaak Red Light Records op de Wallen. En daar was ik en mocht ik deze plaat in ontvangst nemen. Hartelijk dank Richard. Hartelijk dank Genetic Factor voor alle muziek. En we gaan nu een track luisteren van In Deadly Wet Dreams. Namelijk de track die ook al eerder op single uit is gebracht. Waarom lachen ze?
1: Waarom lachen ze? Ze werden zich bald aan die nieuwe omgeving gewöhnen.

finde ich nur etwas. Nein, es ist schön.

Ja, erg fijn zeg. Oh, wacht even hoor. Ik ga... Ja, zo. Heel fijn. En dat sloot een, wat mij betreft heel goed aan op de Genetic Factor. Want Genetic Factor die heeft heel erg veel muziek opgenomen in de jaren 80. En dit wat u hoorde van Genetic Factor, dat kwam ook uit de jaren 80. En wat u net hoorde, dat was Geier aus Stahl. Dat komt helemaal niet uit de jaren 80, maar dat klinkt uit de, ja, alsof het uit de jaren 80 komt. Uit 2022, oftewel nieuw, Geier aus Stahl. En dat is het project van Leonard Prochazka. En het leuke was dat ik afgelopen donderdag dus in die platenwinkel was. En wat bleek, boven de platenwinkel zit het label Knekelhuis. Wel nu, deze die u hoorde, die Geier aus Stahl van het album Strapazen und Genesung. Dat is, zit op het label Knekelhuis. Huis, Knekelhuis, gewoon. U hoorde Wohin. En we hebben er nog eentje voor dit uur. En dat is voor de nieuwste van Katharina Barbieri. En het is een zeer geweldig album wat ze heeft uitgebracht. Bekende geluiden van haar, maar ook eigenlijk een soort nieuw werk. Omdat ze ook bijvoorbeeld haar eigen stem gebruikt, zoals in Transfixed. Katharina Barbieri, nieuw werk van het nieuwe album Spirit Exit.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray. De honden, die schopt u naar buiten. De boksen, die kunnen ook naar buiten. En neemt u de kelken mee en voedt de buren goed op met de klanken die er toe doen nog tot 11 uur. En nu eerst terug naar 1993. The God Machine. Ik weet nog dat dit album uitkwam en ik helemaal uit de plaat ging. Toen kwamen ze ook nog eens een keer op de koop toe in Paradiso in Amsterdam. En dat concert was werkelijk zo fenomenaal. En deze week trok ik weer eens. Ja, ik had toch COVID, dus dan doe je plaatjes draaien. Scenes from the Second Story, weer eens uit de kast getrokken. Wat een album. Dit is The God Machine. I've seen the man.

Thank you.

En hoppa, gelijk afgelopen. Dat is dan ook wel weer jammer, maar het loopt er ook over in een volgend nummer. En dat is te horen op het nieuwe album wat pas 29 maart zal gaan verschijnen van Uncle, oftewel James Lavelle. Uncle is weer helemaal terug met een heuse dubbelaar. En die heette dan ook The Road Part 2 met als ondertitel Lost Highway. U hoorde Uncle dus en met Armour. En luister naar X-Rated. Zometeen alles over Le Mystère de Voix Bulgare en Lisa Girard. Maar voordat we helemaal de diepte induiken met al deze dames, gaan we eerst naar de aloude metaalslagers van Test Department. Jawel, ze zijn terug met het album Disturbance. Dit is Landlord. Oh, wat is die weer fijn.

Heerlijk Bynehouse. Na de metaalslagers uit Engeland, Test Department. Nu de metaalslagers uit Duitsland. Inderdaad, Bynehouse van het album Zene. U hoorde DL Deng. En het doet me qua geluid niet echt aan Test Department of Neubau te denken, maar meer aan Kowalski van vroeger, als je het hele album zo hoort. Een buitengewoon aardig album van Bynehouse. Dat verscheen op Krater Recordings en dat is een sublabel van Audio Fop. Uit Duitsland. 9:30 en dat is inmiddels de hoogste tijd voor, ik heb het beloofd, Le Mystère des Voix Bulgares samen met Lisa Gerard. Ze komen naar Nederland en ik heb Le Mystère des Voix Bulgares tijdens Le Guess Who mogen zien en dat was werkelijk van A tot Z kippenvel. Wel nu, u kunt daar ook weer bij zijn en ja, de toevoeging van Lisa Gerard maakt het natuurlijk echt helemaal af. Wij geven kaarten weg vanavond voor 2 concerten maar liefst. De eerste is op dinsdag 12 maart aanstaande in het Concertgebouw in Amsterdam. En 2 dagen later op donderdag 14 maart, als u niet naar Richard Pinaas en Heldon in de Okie gaat tenminste. Dan kunt u ook naar Le Mystère des Voix Bulgares en Lisa Gerard in Muziekgebouw Eindhoven. Wij geven voor beide concerten kaarten weg. Let wel, we geven voor het Concertgebouw 1x2 kaarten weg en voor Muziekgebouw Eindhoven ook 1x2 kaarten. U kunt er dus wel iemand meenemen en dat is natuurlijk altijd heel erg prettig. De mailbox, die is belangrijk, want u kunt mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. Onder vermelding van Lisa Gerard, laten we het makkelijk maken. Niet helemaal Le Mystère des Voix Bulgares, mag ook wel hoor. Maar Lisa Gerard is makkelijker. En zet er vooral even bij waar de voorkeur naar uitgaat. Natuurlijk Concertgebouw 12 maart in Amsterdam of Muziekgebouw Eindhoven op 14 maart. De mailbox gaat open en wij gaan nu in ieder geval luisteren naar een track van het album waar ze veel van zullen spelen. Dat is namelijk het laatste album Bu Chi Mish. Dat is zij samen inderdaad. En Lisa Gerard zal ook solo werk ten gehoor brengen tijdens die concerten. Nogmaals, de mailbox gaat nu open. bob.ruusje@concertzender.nl. Mailen maar. En dit is Le Mystère des Voix Bulgares.

Le Mystère de Voix Bulgare. Dit was hun tweede LP. En dat was, die heet dan ook gewoon volume 2. Le Mystère de Voix Bulgare. U hoorde Caval Sphiri. U kunt dus kaarten winnen voor dinsdag 12 maart in het Concertgebouw in Amsterdam. En donderdag 14 maart voor Muziekgebouw Eindhoven. Mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Lisa Gerard en Amsterdam of Eindhoven. Lisa Gerard zal ook solowerk gaan uitvoeren. En misschien speelt ze deze wel. Immortal Memory.

0: Tondres, tes
1: Die dames toch? Oh. Ja, u kunt het allemaal meemaken. De mailbox die staat nog 12 minuten open. Dus mailt u vooral nog even rustig door. Voor kaartjes van Le Mystère de Frau Bulgaar en Lisa Gerrard. Goed, X-Rated op de concertzender. En we hebben inderdaad nog tijd over voor nog veel meer fraais. Het nieuwste album, of ja, hij brengt er nogal wat uit. Maar dit album mag er zeker zijn. Ik heb het over Adeptus Mechanicus. Oftewel Gerrit-Jan Vos. Adeptus Mechanicus heeft een nieuw album uit Lines and Waves. En dat is zijn ode aan Klaus Schulze en Tangerine Dream. En het is waarlijk een fantastisch album. Het is helemaal in de lijn Berliner Schule, maar zonder een copycat te zijn. Heel eigen fraai geluid van Adeptus Mechanicus. Getuige ook deze geweldige track, Time Capsule.

Adeptus Mechanicus van zijn album Lines and Waves. En nu hoorde Time Capsule. En dit is, om even in de Berliner te blijven, Bernard Xolotl. Ook al komt hij uit Frankrijk. Het is toch een beetje Berliner Schule wat hij maakt daar in Frankrijk. Last Wave is het cassettealbum wat hij in 1982 uitbrengt. En Bureau B brengt het nu eindelijk op cd uit. En wat terecht, wat een geweldig album. U hoort Last Wave Part 2, Bernard Xolotl.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, het tweede uur X-rated, nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray. De mailbox is dicht en dat is maar goed ook, want die neigde te exploderen. U heeft me wel heel erg veel werk gegeven. Oei, oei, oei, ik hoop dat ik om 10:30 de winnaar bekend heb, want het zijn er wel heel erg veel. Maar goed, ik ga ze het komende 30 minuten allemaal voor u bekijken en uitkiezen. En dit keer zijn er zoveel dat ik de 10e en de 20e mailer eruit zal gaan kiezen. Straks 10:30, rond 10:30 of misschien iets later hoort u het resultaat. Het was een trieste week, u hoorde het ook al bij mijn collega Roel in Space Exposure. Mark Hollis van Talk Talk is deze week overleden. Bovendien was het een trieste week voor The Wave, want ook Andy Anderson is overleden. En dat was een hele korte periode een drummer van The Cure in 1983. Ongeveer een jaar bij The Cure gezeten. En Steve Jameson, en dat was de drijvende kracht achter World Domination Enterprises. Met die gaan we nu beginnen. Mark Hollis, daar komen we later in dit uur op terug. Steve Jameson is overleden en dat was de drijvende kracht, zoals ik zei, van World Domination Enterprises. Nooit echt helemaal doorgebroken, maar mensen die bijvoorbeeld een band als Big Black kennen, die moeten ook dit geluid zeer zeker waarderen. Hun hit single, tussen aanhalingstekens, heette Asbestos, Lead Asbestos. Rust in vrede, Steve Jameson. Dit is World Domination Enterprises.

Zo, helaas is hij ook weer ineens afgelopen, terwijl u net zo lekker in die trance zit. En trance, dat krijg je wel, dat gevoel van rapoen. Robin Story, ex-Sovjet-France, die kan u daar wel in brengen. Rapoon van de Kirzig Light, zoals het 1995 al verscheen op staalplaat. En het is 2 jaar geleden heruitgebracht op het Poolse Zoharum met het extra album Our Calling Light erbij. U hoorde Inner F Into Light, dit was Rapoon. Poen. En overigens brengt u toch die trance, daar komt helemaal niets meer van terecht. Want wat nu in de speler zit, daar wordt u vanzelf wel weer helemaal wakker van. Het nieuwste album van MZ412, vroeger Maschinenzimmer 412. Dit trio is er weer helemaal terug. Het nieuwste album is net verschenen en dat heet Zwart Mirkir. Geweldig album van A tot Z. En het is heftig, heel heftig, getuigen ook deze Openda Helgrind. Dit is MZ412.

service.

eigenlijk nog een rest in peace waar we dit uur mee te maken hebben. En dat gaat dit keer niet over het overlijden, maar gewoon over het stoppen van een band. Alhoewel het wel te maken heeft met gezondheidsredenen. U hoorde Sutcliffe Jugend. En dat is natuurlijk al sinds mensenheugenis het project van Kevin Tompkins, ooit begonnen bij White House. U hoorde het album Blue Rabbit en daarvan Feeding the Mouth That Bites You. Pardon. Sutcliffe Jugend, die is inderdaad niet meer. Die hebben gewoon aangegeven te stoppen, omdat het inderdaad om bepaalde redenen niet meer gaat. Dat is heel jammer, maar Sutcliffe Jugend heeft een ware mooie erfenis achtergelaten. En daar kunnen we het nu mee doen, zoals u ook hoorde op deze geweldige spooky track van Sutcliffe Jugend. U luistert naar de Concertzender en u luistert naar X-Rated, waar we nu toe zijn aan de winnaars. En ik heb inderdaad heel erg moeten tellen. Ik wilde de 10e en de 20e doen, maar het werd de 10e en de 19e, aangezien de 20e eigenlijk allebei naar hetzelfde wilde, namelijk het Concertgebouw in Amsterdam. Maar ik moest natuurlijk een Eindhoven hebben. Gelukkig de 19e, dat was er wel een. Voor het Concertgebouw in Amsterdam is de winnares Alexandra Kiszecki. Alexandra Kiszecki naar dinsdag 12 maart dus naar het Concertgebouw in Amsterdam. En dan de winnaar voor het Muziekgebouw in Eindhoven. Dat is geworden Mark van der Voort. Mark van der Voort voor Muziekgebouw Eindhoven. Nou, allebei gefeliciteerd namens het Concertgebouw en het Muziekgebouw. En namens de organisatoren, namens X-Rated, namens de Concertzender, et cetera, et cetera. Heel veel plezier en in ieder geval in het Concertgebouw zult u mij dan ook wel aantreffen in de grote zaal met een beetje geluk. Goed, over naar de orde van de dag weer. En ik heb het vorige week al beloofd. Toen hadden we een track van het nieuwste album van Niem. En dat kwam er een beetje bekaaid af met 3 minuten zoveel. Dat gaan we nu goed maken met, even kijken, 7 minuten en 36 seconden. De track Dark Earth van het nieuwste album Beyond the Crying Era. Alhoewel het niet helemaal nieuw is. Het is een verzameling met oudere tracks, maar dat doet er niet toe. Deze track komt origineel van het album Beyond the Darkness, zoals dat verscheen in 2005 via Ultra El Suono. Dit is Niem, verschenen op Winterlight Records.

Smile, heart, love. She is at rest.

Ja, jongens, oh, wat schitterend dit. Echt Omala van het album Germ. En daarvan hoorde u 709. Werkelijk geweldig. Omala uit Zweden. En het mag eigenlijk best een beetje de Zweedse coil genoemd worden. Dat hele oeuvre van Omala is zeer de moeite waard. Later zijn ze ook nog samen gaan werken met leden van Wire. Nou ja, leden. Graham Lewis eigenlijk. Goed, de ene laatste voor X-Rated is van Andro Malar. Het nieuwste album heet Nunquam. En daarvan hoort u gedeelte uit NQO 304.

alsof hij het zelf zo al bedacht in 1988. De laatste track die u hoorde, A New Jerusalem, is ook de laatste track op het album Mark Hollis, wat hij toen uitbracht. En daar de laatste twee minuten zijn gewoon die stilte. En die stilte die ervaren we nu ook met het overlijden van Mark Hollis. Het is heel moeilijk om uit te kiezen wat Mark Hollis nou, wat het beste is wat hij nou ooit gemaakt heeft. Want eerlijk gezegd vind ik iedere periode goed. De synthie-pop dance-periode van het begin van Talk Talk. Ook de tussenliggende periode met The Color of Spring. Ook de latere albums zoals bijvoorbeeld Laughing Stock. En dit soloalbum wat die uitbracht. Ik heb uiteindelijk hiervoor gekozen. Geweldig werk van Mark Hollis. Rust in vrede, Mark. Een en ander brengt ons aan het einde van deze episode van X-Rated op deze zondagavond. Heel erg veel dank dat u er weer bij was. Dat is tof, dat doet goed. En heel erg veel dank voor alle reacties ook. En vooral ook voor alle mailers vanavond, want dat zijn er explosief veel geweest. Maar u weet het, er is nog een derde uur en dat gaat aanstonds beginnen, direct na 11. We hebben weer een label special hier in X-Rated. Het Carpe Sonum label. Achtereenvolgens hoort u albums die op dat label zijn uitgebracht van Cy Matthews. Daar beginnen we mee. Dan volgt Spectra Sierra met RB. Daarna Lorenzo Montagna met Mick Chillage. Daarna Breathe, een track van Massimo Vivona. Dan Airwaves en we eindigen met Urban Meditation in de Carpe Sonum label special. Zometeen na 11.

Nogmaals dank voor het luisteren en alle reacties. IJs, weder, storm en ellende dienende is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Morgen weer code geel in Nederland. Daar gaan we weer. Hoed u voor allerlei vliegende objecten in de lucht, want het gaat stormen. En dat in de lente. Oh nee, het is nog steeds winter. Nou goed, anyway, geniet ervan. Maak een mooie week. Volgende week dus weer een nieuwe X-Rated. Nogmaals dank voor het luisteren. Tot volgende week. Dag.

0: Det finns korkade chefer, det finns korkade anställda, det finns till och med korkade boxholmare. Yes. Fast jag har inte sett några, men det skulle ju stå fint. Rättskor går det för sig.
1: Aldens Boxholm. En Boxholm opende deze X-Rated op deze zondagavond. De speciale traditionele ultra zware kersteditie van X-Rated hier op de concertzender. En dat allemaal tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Met natuurlijk ook donkerheid. Namelijk een Winterlight Label Special. Maar dat pas na 11. Eerst moeten we het even hebben over Boxholm. We hoorden Frans Enoch the Bastard. En dat komt van de Hunting Course of Skogs Sarah uit 2006. Verschenen via Vrottage. En daarvoor het prachtige koormuziek van Clear Note Choir. En Clear Note Choir maakte het album Choir Music. En dat verscheen via hun eigen label Clear Note Songbook. Bless the Lord, O my soul. Daarvoor een stuk uit Hiding van Kammerheit. Wat u vindt op het album Asleep and Well Hidden. En natuurlijk de traditionele kerkklokken aan het begin. De bells. Dit keer kozen we voor een versie van het Kronos Kwartet samen met de Monks of the Abbey of St. Peter's of Solesmus. En dat allemaal dus aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated hier op de concertzender. Waar we weer de grootst mogelijke moeite hebben met de playlist. Dus als het allemaal niet verschijnt in de playlist, het is weer eens zover. Het is weer zondagavond 9 uur en de boel ligt er weer uit. Laten we hopen dat dat binnen afzienbare tijd weer verandert. Dus u zult het eventjes met de presentatie moeten doen. Want ach, natuurlijk kan ik u ook gewoon vertellen wat er komt. Hè? Niet waar? Fragments of Corinth was nu aan de beurt met Mystery of the Grey Lands. De schitterende titel The Rebirth of Symbols Long Forgotten. X-Rated op de concertzender. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. De ultrazware kerstepisode tot 11 uur. Hier is Fragments and Corinth.

0: Wat een weergaloos doordringend werkstuk is dit van Florian Frieke. Florian Frieke kennen we als frontman van Popol Vuh. En Popol Vuh is sinds eind jaren 60 ook een van de grondleggers van de krautrock. Alhoewel ze weinig rock hadden, maar ze worden er af en toe best toe gerekend. Overigens begonnen ze met allerlei elektronica in het begin met albums als Indingarten Faroes. Maar Florian Frieke maakte dit soloalbum in 1983. En dat album dat klonk donkerder dan Popol Vuh ooit is geweest. U hoorde Florian Frieke met Gruppenseufzen zur Versöhnung der Erde mit dem Menschen. En dat komt van het album Die Erde und ich sind eins. Inmiddels een peperdure LP die ooit verschenen is op Lork Publication München. Zoals gezegd in 1983. Florian Frieke hier bij de zware kerstepisode van X-Rated. Nog tot 11 uur. Waar we het nog eventjes wat zwaarder maken met ook een oude bekende. En dat was ook een ongelofelijke hit, eigenlijk een plaat die ontzettend in de aarde goed in de aarde viel bij Arjen Grolleman. Ik heb het over Deutsch Nepal and the moon lay hidden beneath a cloud. Dit is Untitled One van A Night in Fear. Deutsch Nepal, oftewel die andere Peter Andersson and the moon lay hidden beneath a cloud met onder andere Albin Julius.
1: A ich night in fear. Kind so wohlgetan, Virgo dum florebam.

stars.

Erg fraai werk van Dark Raad. U hoorde Blaze Forever van het album 13 Years of Melancholia. En dat verscheen in 2022 via Audiofop Records, het label van Mirko Heinrich. En Dark Raad is Jana Komaritsa. En daar wil ik eventjes iets over vertellen, want zij opent een galerie die ze heeft gevonden. Haar droom was ooit om een galerie te beginnen en dan een, ja, zeg maar een soort tentoonstelling en tentoonstellingen in een kunstruimte, een galerie te maken. En er komt nu een opening van die galerie. En dat gaat gehouden worden op de Middelste Gracht 89M in Leiden. Het is de opening van haar galerie Wonder Cat. De grand opening. Dus inderdaad kunstruimte, galerie. En het is ook veel bedoeld als ruimte waar zij bijvoorbeeld les geeft in het schilderen van katten. Dat gebeurt op zaterdag 11 januari aanstaande, dus in Leiden. Van, het is geopend van 2 tot 10, van 2 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. En de opening is een tentoonstelling van The Fragments of Melancholia. Dat zal duren tot ongeveer 6 uur. En na 6 is het de beurt aan 3 dark ambient optredens. Behalve Dark Raad zelf zal er ook worden opgetreden door Spherical Disrupted en Torn from Beyond. Vanaf 6 uur 's avonds dus, van 6 tot 10 is het concert. Daarvoor is het de ruimte voor de tentoonstelling. Het is allemaal geheel gratis te bezoeken, maar een donatie wordt heel erg gewaardeerd. Dus 11 januari aanstaande, Middelste Gracht 89M in Leiden voor Dark Raad, Dark Raad Live. Samen met Spherical Disrupted en Torn from Beyond. Nou, alvast iets om naar uit te kijken voor in het nieuwe jaar. We zijn bezig met de kerstepisode van X-Rated en hier is Wicked Messenger. Shilam Balam, the Jaguar Prophet. Nou, deze profeet, die kan er wat van op het album Vision, Rites and Techniques of Ecstasy. En dat verscheen in 2009 via Plague Recordings. Hier is Wicked Messenger.

Victor Lundval, inderdaad, met Kerstavond. Het staat op het album Yule uit 2006. En daarvoor The Vision Rides and Techniques of Ecstasy, het album van Wicked Messenger. En dat allemaal aan het einde van deze kerstepisode van X-Rated. Maar geen nood, er is zometeen nog een derde uur. En die is ook eigenlijk best wel in deze donkere kerstsfeer. We hebben het over een Winter Light Label Special. En dan heb ik gekozen voor het werk, het oudere werk van Winter Light Records. Werk van voor 2017. U hoort zometeen X-Ray met werk van Gija, Fetus Dreams, Abbildung, Jeff Stonehouse, Hordes en Apocryphos. En dat is eigenlijk een collage of een verzameling gehaald van de compilatie That First Season van Winterlight Records. Zometeen dus even in het zonnetje gezet. Mark O'Shea van Winterlight Records. Tot middernacht.

En voor de gelegenheid ook weer een oude eindtune van X-Rated tevoorschijn gehaald van Theatrum Chemicum. Preghiera al grande architetto del universo. En dat staat op het album Verso la Luce. En dat verscheen in 1994 via Musica Maxima Magnetica. Theatrum Chemicum aan het einde van deze X-Rated.

Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. Maar ja, er komt natuurlijk een kerstavond aan. Er komt een eerste kerstdag aan. Een tweede kerstdag. En wat mij betreft ook nog gewoon een derde kerstdag. Dus gooit u deze X-Rated gewoon lekker nog in de herhaling. Om dit nog eventjes te herhalen en allemaal opnieuw aan u voorbij te laten komen. De kerstepisode van X-Rated. Hopelijk volgend jaar vervolgd. En over volgend jaar gesproken, we hebben het echt nodig. En dan heb ik het over geld. Als u wellicht wat over heeft aan de kerstperiode of een kerstbonus of weet ik veel, denkt u aan de concertzender. U geeft zo 35, 40 euro aan een concert uit. Dat is binnen 2,5 uur voorbij. En weg is het. En de concertzender die zit er 7 dagen in de week en 24 uur per dag en 52 weken per jaar. Doneer graag, want we hebben het weer keihard nodig hier bij de concertzender. Alle info vindt u op de concertzender site. Nogmaals dank voor het luisteren allemaal. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Heb hele fijne kerstdagen en die komen er weer aan de komende week. En volgende week zondag dan heb ik het eerste overzicht van de beste albums over 2024. En de week daarop dan gaan we naar de bovenste regionen van de lijst. Tot volgende week. Nogmaals een hele mooie kerst. Dank voor het luisteren en voor nu. Dag. X-Rated wordt opgedragen aan Arjen Grolleman.

U hoogst eigen paasmis. En ik hoop voor u na een heerlijke paasdis. De traditionele zware paasepisode van X-Rated is hier tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En dat is ook een hele duistere. Maar daarover strakjes meer. We begonnen deze X-Rated in paassferen met Klaus Schulze. De intro van het werkstuk Floating, wat u vindt op het album Moon Dawn. Naadloos overgegaan in Laibachs nieuwe Alamut. U hoorde Transition, The Stars Above Us Are Silent. Schitterende project Alamut van Laibach. En dat werd gevolgd weer door Det Ketterska Feurbund met He Will Fall. Dat kwam van hun album Liedaverken, deel 1. En dat zijn Nordvarger en trepaneringsritualen samen. Nou, dat eerste kwartier, dat was een heerlijke zware. En zo blijft het eigenlijk een beetje vanavond in X-Rated in paassfeer. De traditionele paasepisode tot 11 uur dus. En daar vindt u allerlei klassiekers. En u vindt nieuwe werkstukken. Nu eentje uit 2005. Een schitterend stuk van Scanner. Tavern 100. Het staat op het album Macht des Klangs, Klang der Macht. En dat verscheen via Kunsträume Leipzig. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond. Hier is Robin Rimbaud in Scanner.

Ja, die onweersbui, die hoorde er nog even bij. De zware klanken van Skinny Puppy met koren en al. Op het album Rabies vindt u, en nou, ik denk wel mijn favoriete Skinny Puppy track, Coralone. Dat verscheen via Netwerk in 89. Skinny Puppy hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we de traditionele zware paasepisode hebben ingezet. En dat nog tot 11 uur vanavond met nu de heilige oorlog van Kofnia. Kofnia, en dat is allemaal uit Zweden. Uit 2001 verschenen via Cold Meat Industry de Holy War EP. Dit is het eerste gedeelte, Enter, van Holy War. Dit is Kofnia.

U hoorde Opana van O Sala Sacral. En daar zit onder andere onze eigen Peter Johan Nijland in de gelederen van O Sala Sacral. Het album Oa Star verscheen eind 2025 op Cyclic Law. In december dus. Wat mij betreft loopt een jaar van december tot december. Dus deze gaat zonder meer de eindlijst over 26 in. Want ja, die eindlijsten die moet je natuurlijk al vroeg maken. En zo krijgt een album wat in december verschijnt natuurlijk nooit een kans om in een lijst te verschijnen. En hetzelfde gaat gelden voor New Risen Throne. Het album The Journey to Reach the Fathers verscheen eind derde week van december vorig jaar op Cyclic Law. Dit is New Risen Throne featuring fragments in God Never Spoke, Never Will. New Risen Throne. And fragments.

0: Ook een verslavend album wat in de eindlijst gaat komen. Why I Went to the Woods. 400 Lonely Things. Dit was Amicus en dit verscheen op Cold Spring Records. Schitterend werk van van 400 Lonely Things.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-Rated op deze zondagavond. We hebben de zware paas, de traditionele paasepisode van X-Rated nog tot 11 uur. En daarna X-Ray, die ook zwaarder is dan u gewend bent van ons. Maar wel schitterend. Alles is schitterend. Zelfs de New Wave plaat die nu op de draaitafel ligt. En die hebben we al eens natuurlijk eerder gedraaid in een paasepisode. Want die heet gewoon Tell Me Easter's on Friday. En dan hebben we het over Alan Rankin en Billy McKenzie. Oftewel The Associates. Tell Me Easter's on Friday.

Andrei Sirotkin hoorde u. En ook dat gaat nog verschijnen. En pas op 3 juli het nieuwe album van Andrei Sirotkin. Nothing Behind the Words. U hoorde Who Am I When Nobody's Watching. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. En in de vorige week van X-Rated was ik nogal aan het mopperen over het uitblijven van Chris Watson bij Cabaret Voltaire. Nou, vanavond draai ik geen Cabaret Voltaire in X-Rated, want vorige week hebben we daar al 20 minuten lang de Western Mantra gedraaid. Maar ik wil nog wel even terugkomen op het concert van gisteren, want het was gewoon in één woord geweldig. Het was gewoon echt heel erg goed. Het was beter dan ik had verwacht. En Chris Watson werd gewoon ook niet gemist. Helaas voor degenen die er niet bij waren, u heeft wel wat gemist. En het Cabaret Voltaire gaf een echt een uitstekend optreden. En de partijen, en daarvan was ik echt onder de indruk, de partijen die Richard H. Kirk in de tijd deed, gitaar en elektronica, werden voortreffelijk gedaan door Eric Random. Ook was het fijn om banjo op het toneel te zien met elektronica en percussie. Goed, geen Cabaret Voltaire dus qua muziek, maar wel even teruggekomen op het concert van gisteren. En nu nieuw werk van Gens Naï uit Frankrijk. En wordt bijgestaan door Leu. L-O. En L-O, Leu, is de dochter van een van de leden van Gens Naï. Het nieuwe album heet Tomoko. En dit is Prague Teshima.

Het is gewoon altijd hoogstaand wat die man doet. Die man is Robert Henke, ook beter bekend als Mono Lake. Zijn nieuwste album onder de naam Robert Henke is verschenen. Signal to Noise Volume 2. En dat is inderdaad de opvolger van Signal to Noise Volume 1. En dat is alweer een flinke tijd geleden dat die plaat is uitgekomen. Nu dus eindelijk het tweede gedeelte, verschenen op het eigen label van Robert Henke, Imbalance Computer Music. Signal to Noise 3 hoorde u van het album Signal to Noise 2. Zo, Robert Henke hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu weer een album wat nog uit moet komen. En namelijk pas op 24 juni. Het nieuwe album van de twee ambient groothelden. Grootheden Abul Mogar en Rafael Anton Irisarri. Zij werken samen, zij werkten al samen op een eerste samenwerkingsalbum. En er is nu een tweede opkomst, dus Where Light Pauses in the Silence of the Sun. En dat gaat verschenen via Black Knoll Editions. Zoals gezegd, dus 24 juni, dus pas. Abul Mogar en Rafael Anton Irisarri. Dit is van dat nog te verschijnen album, het schitterende Blue Descent.

0: Ja, dit is hele, maar dan ook echt hele diepe dub. Ik weet niet of je het nog dub kan noemen, maar de ambient dub invloeden zijn er zeker bij Variant. Variant is Stephen Hitchell en hij heeft veelvuldig samengewerkt met Rod Model. En dat is te horen ook. Deze twee heren maken de meest fantastische, sompige ambient dub. Dit is Variant van het nieuwste album While the Universe Sleeps via Quiet Details verschenen. Beyond the Stars hoort u van Variant.
1: X-rated. The night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En daarin aandacht voor Daniel Thomas Freeman. In de jaren 80 was ik in de kade in Zaandam met mijn vrienden René Peschaar en Jozef. René en Jozef en ikzelf. En wij gingen naar een concert van Tommy Stoempf. Tommy Stoempf trad op in de kade in Zaandam en voor echt letterlijk welgeteld ons drieën. Verder was er nog een meisje van de garderobe, iemand achter de bar en de portier. En dat was het. Dat was het gehele publiek voor het concert van Tommy Stoempf. Het interesseerde Tommy Stoempf helemaal geen hol. Wij kregen bier, koud bier uit de coulissen van backstage. Tommy Stoempf heeft daar gewoon lekker een uur en een kwartier staan stampen. Waaronder de track Counter Gunpunk. Ik was destijds helemaal fan van Tommy Stoempf. Het staat op de 12 inch Mich kriegt ihr nicht. En het is nu verschenen op de verzamelaar Sowas von Egal volume 3. German Synthwave Underground 1981-1986. Natuurlijk weer via Bureau B. Tommy Stoempf.

lekkere vrije track van Current 93. Current 93, die op deze track bestaat uit David Tibet, Michael Cashmore, Thomas Ligotti en Stephen Stapleton van Nurse with Wound. En natuurlijk The Lost Children, oftewel het kinderkoor wat u hoorde. Prachtig werk van Current 93, A Dream of the Inmost Light. En dat is, heeft als ondertitel voor Christoph Heyman. En Christoph Heyman is de man achter HNAS, oftewel Hirsje nicht aufs Sofa. Het staat op de verzamelaar Foxtrot met daarop nog veel meer moois. Waaronder Coil en John Balance en Peter Christofferson solo. Fox Trot uit 1998. X-rated op de concertzender met nu Sistrenatus, oftewel Harlow McFarlane. Zijn project heette Sistrenatus van het album Sensitive Disturbance uit 2009. Hoort u nu Lost Transmission.

0: Saddest track vindt u op de verzamelaar All My Dead Friends, die in 2006 verscheen via Cold Meat Industry. En daar staat nog veel en veel meer moois op, deze verzamelaar. Hij begint al met Raison d'être, kan je nagaan. For Greater Good, aan het einde van deze episode van X-Rated. Maar er is zometeen nog veel meer te beleven hier op de concertzender, namelijk X-Ray tot 12 uur. Direct na 11 begint X-Ray met Daniel Thomas Freeman. En zijn werkstuk heet The Beauty of Doubting Yourself. Mooie titel ook. Uit 2011 hoort u het volledige werk van Daniel Thomas Freeman, The Beauty of Doubting Yourself. Zometeen in X-Ray tot middernacht. En dit is het inderdaad het einde van deze episode van X-Rated. Maar geen nood, er is volgende week gewoon ijs en weder dienende weer een nieuwe X-Rated. Alleen, niet met mij, want ik ga morgenochtend vroeg op vakantie met mijn lieve vriendin. En de honneurs worden de komende 2 weken waargenomen door vriend, collega Harold Roeland. Hem kent u van Sensenta en Bureau Radiofonie. 2 fantastische radioprogramma's hier bij de Concertzender. En daar kan hij de komende 2 weken X-Rated bij rekenen. Ik ben hem bijzonder erkentelijk dat hij dat wil doen, want dan weet ik dat het in goede handen is. En de eerste week, de eerste zondag van juli, ik weet het niet, het is 5 juli, 6 juli, ik weet het niet meer uit mijn hoofd, maar zoiets. Dan ben ik zelf er weer, als ik dit tenminste niet in een of ander ravijn ben gestort, want ik ga naar de Oostenrijkse bergen. Maar goed, dat was ik niet van plan. Deze X-Rated kunt u direct na 11 terugluisteren en de playlist staat volledig natuurlijk op de site van de Concertzender. Dus luister u deze week lekker deze X-Rated terug en volgende week en de week daarna dus met Harold Roeland. Gewoontegetrouw wel op de zondagavond tussen 9 en 11. Heel fijn dat hij dat wil doen en heel fijn dat u gewoon ook aanschuift als luisteraar. Wat mij betreft, tot over 3 weken. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.
0: Welcome live on stage, the KLF.

0: paspoort.
1: He even tries to take our cameras.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Union Jack. Met two full moons en een trout. Twee volle manen en een forel. Jawel, Union Jack aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Een duo uit Engeland die deze 12-inch maakte in 1994. Two Full Moons and a Trout. En dat in de Caspar Pound mix. En dat staat natuurlijk garant voor een lekker acid geluidje. Inmiddels is het gaan regenen in het hele land, bijna zo'n beetje. Dus blijft u vooral binnen en zet de boksen wat harder. Dempt de lichten, ontsteekt de kaarsen en vult een goede kelk voor een nieuwe episode van X-Rated. En dat allemaal tot hedenavond 11 uur, gevolgd door een X-Ray tot middernacht. Union Jack opende deze X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond. Fijn dat u erbij bent. En we gaan lekker door met nieuw werk. Namelijk een single die inmiddels is verschenen, terwijl het album... Dat laat nog even op zich wachten. Het album gaat Act 3 heten en dat gaat verschijnen op 6 december. Ik heb het over Cora Novoa. De single die heet Social Standards. Dat is verschenen via het label Seeking the Velvet. Dit is X-Rated.

heerlijk gruizig. Robert Bergman. U hoorde de track Drum Tracks. En dat staat op zijn nieuwe single 3AM. Wat verschenen via zijn eigen Brew label. Robert Bergman. Eigenlijk al geruime tijd aan de weg timmerend met allerlei elektronica. In de house techno hoek. Hij werkt onder andere ook in een goed geoutilleerde danswinkel in de Spuistraat in Amsterdam. En daar loop je natuurlijk ook heel veel kennis op. Robert Bergman en zijn nieuwe single. Fantastisch werk. 3 tracks staan erop. De 12-inch 3AM. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En ik draaide hiervoor Cora Novoa. En toen dacht ik, die zou ik wel willen zien optreden op het Groutzone Festival. Die past daar best wel bij. Maar dat denk ik ook van de volgende die in de speler zit. Dat is namelijk Eat Girls. Deze dames, die zie ik eigenlijk ook wel op Groutzone staan. Hun nieuwe album heet Aria Silenzio. En dat is onlangs verschenen via het Duitse Bureau B-label. Hier zijn Eat Girls. Met Trouwschaft.

Wat is dat toch met Kevin Richard Martin? Waarom is nou echt vrijwel alles maakt wat hij maakt gewoon goed? Denk aan het laatste album wat hij maakte met KMRU, Disconnect. En denk ook aan het nieuwe album wat hij heeft gemaakt onder de naam The Bug. En daar heeft hij 5 delen uit de single reeks Machines verzameld. En daarom heet hij ook Machines 1 tot en met 5. The Bug, Kevin Richard Martin, helemaal solo. En waar hij normaal wel eens rappers erbij gooit, heeft hij dat op dit album totaal niet gedaan. Het is allemaal instrumentaal. U hoorde Released met als ondertitel The Need to Escape. Een en ander verscheen op het zwaar gewichten label Relapse. The Bug, prachtig nieuw werk. En ook nieuw, en dat is een soort Polische-Duitse Freundschaft, oftewel een samenwerkingsverband tussen Polen en Duitsers. Ik heb het over de band Düsseldorf. Die naam hadden ze beter niet kunnen nemen, want er bestaat natuurlijk al heel erg lang een La Düsseldorf, dus verwart u het daar niet mee. Die komt notabene ook uit Duitsland. Maar de muziek, die mag er zijn. Het nieuwste album, dat heet Bunkermuziek. En dat is dus verschenen via het Poolse label Zoharum. Hier is Düsseldorf met het heerlijke Sinti Space nummer Oostwall.

Allemachtig, wat een track zeg. Als het hele album zo is, en we eigenlijk pas twee nummers gehoord, dan is het weer zo'n eindlijst ding. Het is het elektronische muziek improviseer volume 3 ding van Sunroof. Electronic Music Improvisations volume 3. Nou, de nummers 1 en 2, die kennen we inmiddels al geruime tijd. En nu komt er dan ook gelukkig een deel 3 aan. Dat gaat gebeuren op 29 november aanstaande. Sunroof, oftewel Gareth Jones, de bekende producer. En Daniel Miller, oftewel de baas van Mute Records. Maar ook muziek. Hij zit bijvoorbeeld achter het 1980 singeltje TVOD van The Normal en de Silicon Teens. En meer van dat leuks. En al heel lang inderdaad de baas van Mute Records. Hij heeft Depeche Mode destijds binnengehaald. En daar plukt hij nog steeds de vruchten van. Sunroof hier bij X-Rated. En waar we zijn aanbeland bij de nieuwste van Klaus Schulze. Wat zegt u? Een nieuwe? Dat kan toch niet? Ja, dat kan. Hij is inmiddels natuurlijk overleden. Maar in 2008 heeft hij de soundtrack gemaakt voor een film. En die film die heet Hackers. En die heeft hij opgenomen. Hij had eigenlijk maar een half uur hoeven maken. Maar hij heeft er een volledig album van gemaakt. En de muziek die hij inleverde, daar is uiteindelijk maar een half uurtje van gebruikt. En ook nog eens een keer als zachte achtergrondmuziek. En gelukkig is dat dankzij de nazaten van Klaus Schulze nu uitgebracht als volwaardig album 101 Milky Way via SPV Records. Klaus Schulze, mijn grote held, met een postuum album. Hier is de track Infinity.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: En dat was tot de laatste snik. Klaus Schulze van het nieuwe postuum verschenen album 101 Milky Way. En u hoorde Infinity. Inmiddels zijn we allang aanbeland in uur 2. We zijn inmiddels alweer 2 minuten bezig. Maar dan mag de print niet drukken, want we hebben nog veel moois tot 11 uur. En daarna X-ray. En u hoort nu 5 or 6. Ja, en hoe kom ik daarop? Het was van de week dat ik een papiertje voor me had. En het was werkelijk niet te zien of het nou een 5 of een 6 was. En daardoor maakte ik een fout. Het was een 6. Nee. Was het een 5? Het bleek een 5 te zijn, maar ik dacht dat het een 6 was. Anyway, toen kwam ik op 5 or 6. En die maakte in 1981 de schitterende mini-LP Polar Exposure. Nou, het wordt ook nog eens een keer stervenskoud deze week. Dus vandaar Polar Exposure van 5 or 6. Nu hier bij X-Rated.

Ja, fijn. Het nieuwste album van Doppler Effect. Dat is inmiddels zo goed als uit. Neurotelepathy heet dat album en dat is verschenen via Leisure System. Neural Impulse Actuator, Mirror Neuron. Ja, een leuke titels. Daar blijven ze in ieder geval mee doen. Doppler Effect hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar ik in ieder geval blij was, het album is al even uit, maar ik heb hem eigenlijk pas nu binnengekregen. Is een nieuw album, sinds hele, hele lange tijd, van Syntax Error. Gespeld als Sinta, en dan XE tussen haakjes en dan ROR. Het nieuwste album, en dat is tussen haakjes gewoon een puntje, maar dat mag u ook vertalen als DOT. Syntax Error, het duo uit Polen. Dit is dat nieuwe album. En u hoort Last Call.

En na syntax error zijn we even in... Ja, komt je maar. Even in Polen gebleven. Met wederom duo Pin Park. En u hoorde van dat Pin Park. En, oh jee, valt er toch wat weer op de grond hier. Ik moet eruit, een beetje uitkijken. Pin Park met LSP. En het staat op een verzamelaar WC8 Zona Electronica. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar ik eigenlijk persoonlijk heel blij ben dat er een nieuw album is verschenen van NIM. N-I-M-H. En dat is Giuseppe Verdicchio. En dat is verschenen op een sublabel van Silentes. Wederom een schitterend album. En het duurde eventjes voordat er het nieuwe album was. Er was wel een samenwerkings-CD uitgekomen via Winterlight. Maar zijn laatste solowerk is alweer een tijdje terug. Het nieuwste album heet Iron and Eyes. Dit is NIM in Four Lands.

RVDS. En RVDS, dat staat voor Richard von der Schulenburg. Zijn nieuwste album heet Cosmic Diversity. Heerlijke, ja, hele eenvoudige synths, maar het klinkt toch allemaal heel mooi. En de melancholie komt meestal erg dichtbij bovendrijven. Cosmic Diversity, zoals gezegd, verscheen via Bureau B. U hoorde de track Schoolyard Suites. En we gaan weer even terug naar Polen, maar nu niet met een duo, maar een dame die muziek maakt onder de naam Did, als in D-I-D. Haar album heet End of Xibalba en dit is de fraaie titeltrack van dat voornoemde album. Oh, ja. Moet ik het wel goed doen. Dames en heren, ik ben een beetje in de war. Zal wel komen omdat ik de hele week druk ben geweest. Dus af en toe verkeerde schuiven. Ik laat van alles vallen vandaag. Maar goed, hier is dan alsnog dit.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur. En daarna veel meer moois in X-ray. Daar hebben we een special over Atomine Electrine, oftewel Peter Andersson. Dat daarover straks meer, maar eerst terug naar 1979. En waarom? Omdat het vandaag natuurlijk gewoon moederdag is. Nou heb ik zelf geen moeder meer. Nou ja, een mens heeft altijd een moeder. Alleen leeft mijn moeder helaas niet meer. Maar voor alle andere moeders denk ik van, nou weet je, ik hoop dat de kinderen aan u gedacht hebben. Want Monty Cazaza deed dat ook in 1979. Ik heb het singeltje weer eens uit de kast getrokken voor de gelegenheid. Het verscheen in 1970 dus op Industrial Records, het label van Throbbing Gristle. To Mom on Mother's Day.
3: Just tell me when to start. Anytime, okay. To Mom on Mother's Day.

Wauw toch? Echt in één woord, wauw. En we hebben weer een reden natuurlijk, want Music to Play in the Dark die heeft een broodnodige heruitgave gekregen op het DICE label. Music to Play in the Dark 2. En daarvan hoorde u de track Tiny Golden Books. Wat een prachttrack. En tot mijn grote verbazing was deze track helemaal nog nooit gedraaid in X-Rated. Althans, niet op de concertzender voor het laatst gedraaid toen het programma nog op Kink FM zat. Dus heeft u het album niet, u kunt het nu weer aanschaffen via DICE Records dus. X-Rated op de concertzender. Vorige week hadden we helaas het overlijden van Klaus Schulze. En ik wilde nog even heel erg duidelijk maken dat ik ontzettend dankbaar ben voor alle. Door de hele week heen ging dat door voor alle opmerkingen en mooie woorden die ik heb gekregen over deze special die ik toen vorige week gemaakt heb rond Klaus Schulze. Dank u wel daarvoor. En deze week moeten we helaas ook weer afscheid nemen van twee artiesten die wel degelijk allebei in X-Rated thuis horen. De meest opvallende is wel Albin Julius. Hij was de frontman van The Moon Lay Hidden Beneath a Cloud en Blood Axis. Nee, Blood Axis moet je mij horen. Het spijt me wel. Die haal ik wel vaker door de war. Der Bloedharsh moet ik zeggen. Albin Julius, hij is slechts 54 jaar geworden. De reden rond zijn overlijden is niet officieel bekendgemaakt, maar er wordt gefluisterd dat het een hartstilstand betreft. En dat zou natuurlijk heel goed kunnen. We laten de muziek spreken nu voor Albin Julius. Te beginnen met zijn eerste belangrijke project en dat is The Moon Lay Hidden Beneath a Cloud. U hoort het vierde ongetitelde gedeelte van het album A New Soldier Follows the Path of a New King.